Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: In het centrum van Genk is zojuist de splinternieuwe pop-up zomerbar Chill Out officieel geopend. Het is een initiatief van de stedelijke jeugddienst om jongeren die niet op reis gaan een gezellige plek te geven tijdens de vakantie. Je kunt er terecht voor betaalbare mocktails, workshops en DJ-sets van lokaal talent. De bar blijft de hele zomer open, van woensdag tot zondag. De fruitbomen in Haspengouw krijgen het de komende dagen hard te verduren door de felle zon. Om te vermijden dat de appelen en peren letterlijk verbranden op de takken, zijn de fruittelers gestart met noodirrigatie. Door de bomen systematisch te besproeien met een fijn laagje water, koelen de vruchten af. Het waterverbruik wordt de komende dagen nauwgezet opgevolgd. Vandaag krijgen we in Limburg opnieuw zeer warm en zwoel zomerweer. Na een warme ochtend klimt het kwik deze middag naar maxima van 33 tot 34 graden. De kans op een verfrissende bui is inmiddels geweken. Die trekt richting Duitsland. Ook deze nacht blijft met temperaturen net onder de 20 graden erg warm.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Aan het deurgangdok in Doel is een container met een chemische stof lek geslagen. Het incident gebeurde gisteravond bij het laden van het schip. Er is een gat geslagen van 10 op 10 centimeter in een container met waterstoffluoride, een gevaarlijke chemische stof. Een aantal werknemers werd onwel en allesamen zijn bijna 120 mensen naar het ziekenhuis gebracht omdat ze in contact zijn geweest met de stof. De gemeente Beveren, Kruijbeke, Zwijndrecht startte de gemeentelijke fase op van het rampenplan. De Amerikaanse regering schort de wegcontroles van immigratiepolitie ICE voorlopig op. Aanleiding zijn twee dodelijke schietincidenten in korte tijd. Eergisteren werd een Colombiaanse pakjesbezorger van 26 doodgeschoten, vorige week een 52-jarige Mexicaan. ICE zegt dat de agenten uit zelfverdediging handelden, maar volgens videobeelden en getuigenissen klopt dat niet. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste vaccinatie tegen difterie, tetanus en polio. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. Spanje gaat naar de finale op het WK voetbal. Het versloeg gisteravond Frankrijk met 2-0. In de finale neemt Spanje het op tegen Argentinië of Engeland. Die landen spelen vanavond hun halve finale. De finale van het WK wordt zondagavond gespeeld in New York. De match start om 9 uur 's avonds onze tijd. Opnieuw een zonnige dag met temperaturen tot 32 graden. Vooral in het zuidoosten is er tegen de avond kans op een onweer. Ook de volgende dagen nog zomers weer met vanaf vrijdag zachtere maxima rond 27 graden.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De Raad van State heeft alle beroepen van voetwegenactivist Mark van Damme tegen de gemeente Glabbeek verworpen. Van Damme wil de 27 beslissingen over voetwegen laten vernietigen. Maar volgens de Raad van State heeft hij daarvoor onvoldoende persoonlijk belang, omdat hij geen inwoner van Glabbeek is. Hij moet ook de gerechtskosten betalen. Na het schietincident op de Grote Baan is een 42-jarige verdachte aangehouden. De man droeg op het moment van de feiten een enkelband en was al 2 keer veroordeeld voor wapeninbreuken. Een tweede verdachte van 32 ligt nog in het ziekenhuis en kon nog niet worden verhoord. Het parket onderzoekt de omstandigheden van de schietpartij. Vandaag wordt het opnieuw zomers heet in onze provincie met maxima tussen 31 en 33 graden. Net als de voorbije dagen blijft de zon volop van de partij en is er nauwelijks bewolking. Regen blijft uit. De noordoostenwind waait matig, maar zorgt voor weinig verkoeling. Ook morgen klimt het kwik opnieuw boven de 30 graden, al kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Espresso.
2: Goedemorgen.
1: Koffiekletsen met Ludo Wijnen.
3: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring

0: de mooie stem van Kenny Rogers om deze espresso mee te openen vandaag. Het is vandaag 15 juli. Gisteren was het le 14 juillet, dus de Fransen dachten, dit wordt ons dagje.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludovic.
0: Ja, le 14 juillet, dat is de nationale feestdag van de Fransen. En ze hadden gehoopt op een toerzegen, een ritzegen in de Tour de France. Maar daar dacht Pogacar dus anders over. En daar hadden ze gehoopt gisteravond op een plaats in de finale van het WK voetbal. Zij als grote favoriet, maar dat zag Spanje dan weer niet zitten. Het is een pechdag, een baaldag voor de Fransen gisteren geweest. Zullen wij dan maar een Franstalig plaatje draaien? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan een Spaanstalig plaatje draaien, want die moeten eigenlijk gefeliciteerd worden, die van Spanje. Dino Garcia. Nee, dat is niet de broer van de Rudy, hè. Dat is wat anders.

Het café der Blije Harten en je hoorde Johan Verminnen. En daarvoor hoorde je La Felicitat van Dino Garcia. En voor de mensen die mijn zinspeling niet echt goed begrepen hebben, even die naam van Dino Garcia anders uitspreken, dan heeft u hem wel. Je kan het ook uitspreken als Dino Garcia. En dan kom je meteen bij Rudy Garcia uit. Je weet het wel. Voor de mensen die een beetje van voetbal kennen, dat is dus de coach van de Belgen. Voorlopig dan toch nog, zullen we maar zeggen. En nu tijd voor Dr. Hook en zijn Medicine Show. And you make my pants want to get up and dance. Een eigenaardige manier om te vertellen dat je graag danst.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jawel, van het Eurovisie Songfestival van 1982. Ambition Frieden van Nicole. En het is vandaag 15 juli. Vorige maandag is eigenlijk het bouwverlof begonnen, zeg maar, de vakantieperiode hier in Vlaanderen. Dus ik kan me voorstellen dat heel wat mensen op vakantie vertrokken zijn of nog moeten vertrekken. En als je nog moet vertrekken, even een gouden raad. Je hoeft Ludo niet te missen. Nee, download even een van de vele apps op je telefoon of je iPhone of je smartphone, noem maar op. En een van die vele apps die dus te vinden zijn in de Play Store. En dan kan je meteen Ludo mee op vakantie nemen. Of voor de mensen die wat technisch onderlegd zijn, ook in de zoekbalk van je browser even www.radioludo.be ingeven. En je kan ons overal meenemen, die leuke muziek van Ludo. Onder andere de T-set. She likes sweets.

I Want to Wake Up With You. We gingen terug naar 1986 met Boris Gardner. En als je nu eens echt snel geld wil verdienen, dan moet je in de podcast business gaan. En dan moet je proberen de Vlaamse overheid als klant vast te krijgen natuurlijk. Dat is een voorwaarde. Want die betaalde maar liefst €800.000 voor een podcast die 661 keer bekeken werd. Ik denk dat ze bij de Vlaamse regering in vervolg beter de taxi kunnen nemen en de 661 luisteraars het persoonlijk gaan vertellen. Dat zal een klein beetje goedkoper zijn in de toekomst, denk ik dan. Maar ja, kan natuurlijk altijd mislukken, zo'n podcast. Je weet maar nooit hoe het eindigt. Vandaar bij deze toch een klein verzachtende omstandigheid, als het ware. En nu tijd voor drie op de rij. We beginnen met de Michael Zeger Band. We gaan terug naar 1978 met Let's All Chant.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

James Last als derde en laatste plaat in ons drie like. Natuurlijk instrumentaal Tico Tico. Daarvoor John G. Feynman, Alan Price en Rosetta. En we begonnen het drietal plaatjes met de Michael Zager Band. En Let's All Chant. Terug nu naar 1961. Jawel hoor, de echte jeugdjaren van de popmuziek. Johnny Layton, Johnny Remember Me.

De heren van LTD waren terug verliefd als nooit tevoren. Back in Love Again, hoorde je. En Back in Your Arms Again is bijna hetzelfde, maar dat komt dan van de Mavericks.

Een echte Vlaamse klassieker van Wigbert en de Ebbenhouten Blues. En die Wigbert was niet zomaar een kleine meneer hoor. Nee, hij werkte onder andere samen met Comilfo, Chris De Bruyne, Paul Michiels en ook Axel Red. Dus dan moet je van goede huizen komen. Daarvoor Jive Bunny en de Master Mixers en Swing the Mood. En met Nat King Cole gaan wij naar 10 uur toe naar de lunchbox met Geert de Knut. Nog een leuke dag vandaag en graag tot morgen alweer.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Zes mensen die gisteren zijn omgekomen in de brand in de Oxytoren in Brussel hebben de Belgische en de Roemeense nationaliteit. Vier van hen werkten voor een onderaannemer uit Limburg. Toen de brand gisteren uitbrak, waren er zo'n 250 mensen aan het werk in het gebouw. De dodelijke slachtoffers werden later teruggevonden in een liftschacht. Het is nog onduidelijk hoe de brand precies is ontstaan. De Verenigde Staten en Iran hebben elkaar vannacht opnieuw bestookt met aanvallen. De VS raakte militaire doelen in de buurt van de straat van Hormuz en langs de Iraanse kust. Iran reageerde met aanvallen op Amerikaanse basissen in Bahrein, Jordanië en Kuwait. In het noordoosten van Duitsland zijn voor de tweede nacht op rij mensen geëvacueerd door een grote brand op een voormalig militair oefenterrein. Daar zit in de bodem nog niet ontplofte munitie. Zo'n 250 brandweermensen zijn ter plaatse om het vuur te blussen. Twee dorpen zijn ontruimd omdat ze dreigen te worden ingesloten door brandend dennenbos. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden. 5 jaar geleden werd hij ontdekt op privégrond bij een ranch in de Amerikaanse staat South Dakota. Het dino-skelet is meer dan 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Zonnig en warm vandaag tot 31 graden. In het zuidoosten is een onweer mogelijk. Ook de volgende dagen zomers weer met veel zon en temperaturen tot 31 graden morgen en nog hooguit 23 graden op zaterdag.
1: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knoop.

De Golden Ring, als je gaat trouwen, dan heb je de kans dat je zo'n ring verdient, hè. De Fortunes waren dat uit 66 tot 6 minuten over 10. Goedemorgen. Tot de 12 uur doen we dat in Lunchbox. Vandaag woensdag 15 juli. Na de koffie van Ludo Wijnen kunnen we netjes richting aperitief stappen. Het is vandaag de dag, internationale dag van de jongerenvaardigheden. Want ook dat kunnen jongeren zelfs. En muziek van André van Duin op zijn vakanties. De Eagles tot zelfs Billy Vaughan die eraan komt. Dit is Sabine Tiels. Hou je morgen nog van mij?

Het is 15 juli, de internationale dag van de jongerenvaardigheden of de World Young Skills Day. Opgericht door de VN, we staan even stil bij hoe belangrijk een praktische opleiding is voor jongeren om het in de grote wereld te redden. En tijdens deze dag wordt er gekeken naar de mogelijkheden om jongeren goede praktische vaardigheden aan te leren. En wat er moet veranderen aan het huidige leerstelsel om dat te bereiken. Op de internationale dag van de jongerenvaardigheden, 15 juli.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Indertijd een van die broertjes, Gip en die Gip, met de Shadow Dancing op de radio. En Billy Vaughn daarvoor nog eens bij ons. We herdenken vandaag Peter R. de Vries op 15 juli. Meer er zo dadelijk over. Na Elvis Presley, dit is The King, It's Now or Never.

0: Een stem die ons raakte. Een talent dat ons inspireerde. Vandaag staan we stil bij de sterfdatum van een icoon met blijvende impact.
1: 15 juli, vandaag herinneren wij ons Peter R. de Vries. Hij was een Nederlandse misdaadverslaggever die op 15 juli 2021 op 64-jarige leeftijd overleed na een aanslag in Amsterdam. Hij werd bekend als een van de meest invloedrijke misdaadverslaggevers in Nederland en verwierf grote bekendheid door zijn televisieprogramma's over misdaadzaken en onopgeloste zaken. De Vries speelde vaak een actieve rol in onderzoeken en was betrokken bij verschillende spraakmakende strafzaken, waarbij hij ook als vertrouwenspersoon voor slachtoffers optrad. Hij werd in latere jaren bekend als adviseur van kroongetuigen in grote criminele processen. Zijn werk leverde hem zowel grote waardering als controverse op. Peter R. de Vries wordt herinnerd als een vastberaden en compromisloze journalist die een grote impact had op de Nederlandse misdaadjournalistiek. Peter R. de Vries, Nederlandse misdaadverslaggever, herdenken wij vandaag.

Berryman en Who Put the Bump in the Bump Bump Bump. Goede voormiddag, vanavond om 7:30. Dan kan je naar Vurige Tongen met Geert Tersago. Het is een gratis vertelling in Alpaca Pachmama. En dat in Ham, het is in de Loham in de Hoefkunststraat. Onze Vurige Tongen zullen een aantal van onze toeristische locaties in vuur en vlam zetten. Figuurlijk dan toch, want onze vertellers nemen je mee vol passie met hun grappigste, meest fantastische verhalen in een idyllische setting. De verhalingen en de vertellingen zijn gratis, maar we vragen om praktische redenen wel om in te schrijven. En dat kan bij de vrije tijdspunten van Tessender Loham of op 013-394-301. Tijdens het nuttigen van een lekker drankje of hampje luister je naar een van de meestervertellers bij een knetterend halftuurtje of een alternatieve versie daarvan tijdens de zomer. Vurige Tongen met Geert Tersago, vanavond in Tessender Loham.

We zullen die deze zomer eens opzoeken bij onze vakantiebestemmingen. La Plage Romantique, Pascal Danel op de radio. Met T-Set, Ma Belle Amie, daarvoor nog eens op Pluto. Hier is Johnny Burnett, is een kerel die ook al heel smaakvolle, zeer muzikale dingen heeft gemaakt. Liedje uit 64, Sweet Susie.

Je kent Lulu nog van Lulu and the Lovers in der tijd. Dit was een solo liedje van Lulu, The Boat I That I Row. Het bootje dat vooruit wordt gevaren, hè? In 1967. Zeer zomers, zeer muzikaal trouwens. Het is bijna 11 uur op Pluto. Het regionieuws zometeen bij ons. Costa Cordelis hier nog met Anita, die richting uit.

0: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: 5 jaar na de zware stroomoverstroming in Schulesbroek is de natuur volledig hersteld. De waterbom van 2021 richtte grote schade aan bij dieren en planten. Maar volgens Natuurpunt heeft de natuur zich opvallend snel herpakt. Dankzij herstelmaatregelen en het Live Delta-plan is daar vandaag nauwelijks nog iets van te merken. Door de aanhoudende droogte geldt vanaf vandaag in heel Limburg een verbod om water op te pompen uit onbevaarbare waterlopen en publieke grachten. De maatregel moet planten en dieren beschermen nu de waterstanden uitzonderlijk laag staan. Voor bevaarbare waterlopen geldt voorlopig nog geen verbod, al blijft de situatie nauwlettend opgevolgd. Vandaag wordt het opnieuw zomers heet in onze provincie met maxima tussen 31 en 33 graden. Net als de voorbije dagen blijft de zon volop van de partij en is er nauwelijks bewolking. Regen blijft uit. De noordoostenwind waait matig, maar zorgt voor weinig verkoeling. Ook morgen klimt het kwik opnieuw boven de 30 graden, al kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan.
4: Lunchbox, de weetjestrommel van Geert de Knut.

Ik heb er altijd van gehouden. Ik heb ze altijd bijzonder lekker gevonden. Candlewick Green, 1974. Who do you think you are? Ja, wij denken niet zo vaak over onszelf hoor. We doen gewoon ons ding op Radio Luto. Bijvoorbeeld onze muziek van George Harrison met Got My Mind Set On You dit uur. Ivan Elliman komt eraan in If I Can't Have You. En een plaatje van Linda de Souza. We trekken de weetjestrommel in, gaan ook terug in de tijd met een nieuwsfeit vandaag. En in de krant Vlaanderen, een hond en euthanasie. Wat die met elkaar te maken hebben, dat hoor je zo meteen.

En nog eens een bizar nieuwsfeitje uit de krant. Hier in België staat een VZW voor de rechter die een hond probeerde te redden van euthanasie. Het baasje wilde zelf uit het leven stappen en tegelijkertijd zijn hond Zenia laten inslapen. De organisatie greep in om Zenia te beschermen en diende juridische stappen in. Het conflict belicht de ingewikkelde ethische en juridische kwesties rond dieren en hun baasjes. De zaak loopt nu bij de rechtbank, waar zowel het baasje als de VZW hun standpunten toelichten. Dierenrechtenorganisaties volgen de zaak op de voet vanwege de mogelijke precedentwerking. Het publiek reageert verdeeld tussen begrip voor het baasje en steun voor de hond Zenia zijn redding. VZW voor de rechter die een hond probeert te redden van euthanasie hier in België.

Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loret Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loret Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

POJ's, The Love Train. Die jongens deden dat in 1972, met ook al uit de 70s. Linda de Souza daarvoor bij ons. Portugees liedje trouwens. De moord op Versace, die gebeurde op een 15e juli. Dadelijk meer erover. Na Ferry Cross the Mersey. Hier is Gary and the Pacemakers, deze voormiddag.

0: Wat gebeurde er op deze dag, jaren geleden? Grote momenten, kleine weetjes. Nieuws dat ooit de wereld verbaasde.
1: De tijd in, vandaag dag op dag, 15 juli. In 1997 op deze dag werd de wereld opgeschrikt door de moord op de beroemde modeontwerper Gianni Versace. Hij werd doodgeschoten op de trappen van zijn villa in Miami Beach door een Amerikaanse seriemoordenaar. Versace was het vijfde en laatste slachtoffer van die Amerikaanse seriemoordenaar die eerder al vier andere mannen had vermoord in verschillende Amerikaanse steden. De moord vond plaats op klaarlichte dag en veroorzaakte wereldwijd media-aandacht. De seriemoordenaar wist nog 8 dagen uit de handen van de politie te blijven. Uiteindelijk pleegde hij zelfmoord op een woonboot niet ver van de plaats van de moord. De tragische dood van Versace liet een grote leegte achter in de modewereld. Dat was 15 juli 1997, de moord op Versace.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

Je kan over veel onderwerpen zingen, maar over je eigen haren, het moet wel iets speciaals geweest zijn. Dat was het ook voor de band Zen op het einde van de jaren 60. Met daarvoor de ex-Beatle George Harrison en I Got My Mind Set On You. Dat was een solo liedje in 1987 van George Harrison. Straks de weetjestrommel. Vandaag zullen we het eens hebben in onze weetjestrommel met een weetje over zwart-wit dromen. Want dat kan blijkbaar.

0: Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.
1: Vandaag een heel bijzonder weetje voor alle mensen die wetenschap hoog in het vaandel dragen. Voor de opkomst van de kleurentelevisie, toen droomden veel mensen in zwart-wit. Waarschijnlijk omdat de meeste media, waaronder televisieprogramma's en films, ook in die tijd in zwart-wit waren. Dit fenomeen werd in de jaren 50 en 60 vaak onderzocht door wetenschappers die opmerkten dat de populariteit van kleur-tv samenviel met de verschuiving naar het dromen in kleur. Tegenwoordig dromen de meeste mensen in kleur, waarschijnlijk omdat we omgeven zijn door kleurrijke beelden en technologie. Toch geven sommige mensen nog aan steeds in zwart-wit te dromen, wat kan wijzen op de invloed van persoonlijke ervaringen en omgevingen. Het blijft een fascinerend onderwerp in de studie van slaap en dromen. Opkomst van de kleuren-tv zorgde ervoor dat mensen die in zwart-wit droomden, plots in kleur konden dromen.

0: Ja, leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politiezone Sint-Truiden-Gingel om Nieuwerkerken heeft afgeschreven maar nog bruikbare computers, geschonken aan het Truins Digicenter. De toestellen worden uitgeleend aan mensen die zelf geen computer kunnen betalen. Met de actie willen politie en lokale besturen digitale uitsluiting tegengaan en afgedankt materiaal een nieuwe maatschappelijke bestemming geven. Suikerrock-voorzitter Walter Kestens viert dit jaar zijn 30ste jaar aan het hoofd van het festival. Wat begon als een lokaal initiatief op de Grote Markt van Tiene, groeide uit tot een van de grootste muziekfestivals van Vlaanderen. Kestens is trots op de vele vrijwilligers die dat mee mogelijk maakten. De 39ste editie van Suikerrock vindt plaats op 7, 8 en 9 augustus op de terreinen van de Tiense suikerraffinaderij. De organisatie verwacht opnieuw een record aantal bezoekers. Vandaag wordt het opnieuw zomers heet in onze provincie met maxima tussen 31 en 33 graden. Net als de voorbije dagen blijft de zon volop van de partij en is er nauwelijks bewolking. Regen blijft uit. De noordoostenwind waait matig, maar zorgt voor weinig verkoeling. Ook morgen klimt het kwik opnieuw boven de 30 graden, al kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en vios.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasseltsesteenweg 77.
2: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaningproducten bij Krijns Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Krijns Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op krijns-carproducts.be. Want bij Krijns, daar kom je niet toevallig.

en triomfeert zoals wel leer. Vaarwel Antoon, ik ga nu dood. Het is hard te sterven als

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er liggen nog altijd 28 mensen in het ziekenhuis nadat gisteravond een bijtend gif ontsnapte uit een container in de Antwerpse haven. Een van de slachtoffers ligt op de afdeling intensieve zorgen. De anderen moeten nog even blijven voor observatie, omdat het gif ook later nog reacties kan uitlokken. In de haven wordt de lekkende container intussen van het schip gehaald. Een deel van het scheepvaartverkeer ligt daardoor stil. In het centrum van Gent is afgelopen nacht brand uitgebroken in een kraakpand. Niemand raakte gewond. Het gebouw brandde wel volledig uit en de tweede verdieping stortte in. Een aanpalend huis is onbewoonbaar verklaard. Zo'n 200 gasten van een hotel uit de omgeving en enkele buurtbewoners moesten even hun huis of hotel verlaten. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Bij een Amerikaanse aanval op het zuidoosten van Iran zijn vanmorgen zeker 7 Iraanse soldaten omgekomen. Het Amerikaanse leger zou 13 raketten afgevuurd hebben op een kazerne in de buurt van de stad Iranshahr. Intussen raakte bekend dat de Amerikaanse aanvallen van de voorbije dagen aan zeker 30 burgers het leven hebben gekost. Enkele honderden anderen raakten gewond. De Amerikaanse president Trump dreigt intussen met een nieuw grootschalig offensief in Iran. Dat zal volgens hem intenser zijn dan de huidige aanvallen aan de straat van Hormuz. Oekraïne heeft afgelopen nacht opnieuw Russische schepen in de Zwarte Zee aangevallen met drones. 20 schepen werden geraakt. Het gaat vooral om olietankers. Volgens Oekraïnse media wil Kiev zo de bevoorrading van de Krim bemoeilijken. Het Schiereiland krijgt langs die route wapens en brandstof aangevoerd. De vaarroute is ook belangrijk voor de graanexport. Rusland zou daarom bekijken of het die transporten kan omleiden. Een team uit ons land gaat naar Frankrijk om te helpen bij de bosbranden in de buurt van Parijs. Tot nog toe is al meer dan 2000 hectare natuurgebied vernield. De ploeg zal zich vooral toeleggen op de dieren in het getroffen gebied. De hulpverleners zullen hen in veiligheid brengen, opvangen en verzorgen. Het is zonnig en zeer warm met maxima tot 31 graden in het binnenland. Aan zee zijn de temperaturen wat aangenamer. Op het strand wordt het zo'n 23 graden. Morgen krijgen we ongeveer hetzelfde weer.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag. Geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het

0: Regio Radio Nieuws.
1: De Raad van State heeft alle beroepen van voetwegenactivist Mark van Damme tegen de gemeente Glabbeek verworpen. Van Damme wil de 27 beslissingen over voetwegen laten vernietigen. Maar volgens de Raad van State heeft hij daarvoor onvoldoende persoonlijk belang, omdat hij geen inwoner van Glabbeek is. Hij moet ook de gerechtskosten betalen. De verslagenheid is groot bij het Alkense metaalbedrijf On Time Metalworks. 4 van de 8 medewerkers van het bedrijf zijn gisteren om het leven gekomen bij een zware brand in het Oxygebouw in Brussel. Onder de slachtoffers bevinden zich een van de medezaakvoerders en 3 medewerkers. Ze waren aan het werk in een liftschacht toen de brand uitbrak op het Broekjarenplein. De tragedie treft niet alleen familie en vrienden, maar ook het jonge metaalbedrijf dat in één klap de helft van zijn team verliest. De medewerkers zouden volgende week aan hun jaarlijkse vakantie beginnen. Maar door het drama is de toekomst van het bedrijf voorlopig erg onzeker. Vandaag wordt het opnieuw zomers heet in onze provincie met maxima tussen 31 en 33 graden. Net als de voorbije dagen blijft de zon volop van de partij en is er nauwelijks bewolking. Regen blijft uit. De noordoostenwind waait matig, maar zorgt voor weinig verkoeling. Ook morgen klimt het kwik opnieuw boven de 30 graden, al kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan.

0: Zeg, schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht. Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.

als alles anders was, mijn lieve meisje, dan zou ik nu bij jou kunnen zijn.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van

0: Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. Van de derde overvaller is nog geen spoor. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.
1: Is she really going out with him?
2: Well, there she is. Let's ask her.
1: Betty, is that Jimmy's ring you're wearing?
2: Mm-hmm.
1: Gee, it must be great riding with him. Is he picking you up after school today?
2: Mm-mm.
1: By the way, where'd you meet him?

0: diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: We gaan naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Kuringen Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
1: Jouw leukste evergreens.
2: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
0: Dit is het Regio Radio Nieuws.
3: De politiezone Sint-Truiden-Gingel om Nieuwerkerken heeft afgeschreven maar nog bruikbare computers, geschonken aan het Truins Digicenter. De toestellen worden uitgeleend aan mensen die zelf geen computer kunnen betalen. Met de actie willen politie en lokale besturen digitale uitsluiting tegengaan en afgedankt materiaal een nieuwe maatschappelijke bestemming geven. Suikerrock-voorzitter Walter Kestens viert dit jaar zijn 30ste jaar aan het hoofd van het festival. Wat begon als een lokaal initiatief op de Grote Markt van Tienen, groeide uit tot een van de grootste muziekfestivals van Vlaanderen. Kestens is trots op de vele vrijwilligers die dat mee mogelijk maakten. De 39ste editie van Suikerrock vindt plaats op 7, 8 en 9 augustus op de terreinen van de Tiense suikerraffinaderij. De organisatie verwacht opnieuw een record aantal bezoekers. Vandaag wordt het opnieuw zomers heet in onze provincie met maxima tussen 31 en 33 graden. Net als de voorbije dagen blijft de zon volop van de partij en is er nauwelijks

bewolking. Regen blijft uit. De noordoostenwind waait matig, maar zorgt voor weinig verkoeling. Ook morgen klimt het kwik opnieuw boven de 30 graden, al kunnen er in de namiddag enkele stapelwolken ontstaan.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëd Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëd Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In Bilsen-Hoeselt is een jongetje van 3 overleden na een tragisch ongeval. De kleuter zat achterop de fiets bij zijn vader, een man van 36, toen een auto hen aanreed. Het kind is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar later gestorven. De automobilist moest zijn rijbewijs voor 15 dagen afgeven. Hij legde een negatieve drugs- en alcoholtest af. Een verkeersdeskundige onderzoekt hoe het drama kon gebeuren. Vicepremier en federaal minister van Begroting Van Petegem van CD&V vindt dat het systeem van de flexijobs ontspoort en dat beperkingen nodig zijn. Hij vraagt minister van Financiën Jan Bon te bekijken of de regering die flexijobs niet beter reserveert voor wie voltijds werkt. De regering heeft het systeem pas nog op 1 juli zelf uitgebreid naar alle sectoren. Van Petegem zegt nu dat de nieuwe regeling mensen aanzet om maar 4/5 te werken en dan aan te vullen met een flexijob. Op zo'n job betaalt een werknemer geen belastingen of sociale lasten. In Menen in West-Vlaanderen heeft de Franse politie 2 verdachten gearresteerd van de brutale overval op een juwelier in het naburige Lauwe gisteravond. De zaakvoerster is bij de overval gewond geraakt. De opgepakte mannen zijn 2 Franse dertigers. In de vluchtauto lag ook een deel van de buit. De auto die ze gebruikten bij de roof was eerder uitgebrand teruggevonden. Wellicht wachtte een handlanger de daders op met een andere wagen. De prijs van diesel gaat vanaf morgen weer fix de hoogte in. Je betaalt dan aan de pomp €2,14 per liter, een stijging van meer dan 10 cent per liter. Diesel komt zo weer op het hoogste prijsniveau in bijna 2 maanden tijd. Ook voor stookolie komt er vanaf donderdag ruim 5 cent per liter bij. Rode duivel Thomas Meunier zet zijn carrière verder in Engeland. Hij was transfervrij nadat zijn contract

contract bij het Franse Rijssel afliep. De rechtsback tekent nu voor 2 seizoenen bij Sunderland in de Premier League. De club eindigde vorig seizoen 7e en mag aantreden in de Europa League. Meunier is 34. Tropisch warm tot 31 graden. Enkel aan zee houdt het kwik het bij 25 graden. Er zijn hier en daar wat stapelwolkjes, maar op de meeste plaatsen schijnt de zon volop.

Ja, Patricia Pai, ondertussen al 77, en haar dochter Christina Curry deelde onlangs in de media dat de voormalige diva nooit meer echt goed zal kunnen lopen. En dat heeft een beetje te maken met een ongelukkige valpartij, waardoor haar nieuwe heup volledig verbrijzeld werd. Patricia Pai, ja, dat was ze hier met Living Without You, bij de start van alweer een nieuwe Hallo Limburg. Een heel goede middag en welkom.

Ja, dat was Connie Froboes, de dame die in de jaren 50 en 60 uitgroeide tot een echt tieneridool in Duitsland. En met deze plaat nam ze deel aan het Eurovisie Songfestival in 1962. Daarbij eindigde ze als zesde. En dat was Connie Froboes in Twee kleine Italianen.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

dat was Wijlen André Hazes en dat in Kleine Jongen. En zometeen gaan we op avondwandeling in het Herken Rode Bos na deze van Andy Williams.

Dat was Andy Williams. Dan naar de avondwandeling vanavond in het Herkenrode Bos. Dat bos was ooit eigendom van de abdij van Herkenrode. En de houtvoorraad was voor de zusters. Nu is het een prachtige plaats voor wandelaars en rustzoekers. Het beheer wordt gedaan door het agentschap Natuur en Bos. En de aandacht gaat vooral naar de zeldzame bosbewoners. Zoals de boomkikker, de Bechsteins vleermuis en de met uitsterven bedreigde hazelmuis. Vergeet niet je uitpas, want je kunt puntjes sparen. En dat vanavond dus voor de avondwandeling in het Herkenbos. The place to be is het sportcentrum Ten Hove en dat in Kermt. Meer informatie via uitinhasselt.be.

0: what's happening? He's too much. Ride, daddy, ride. Hi-yo, Dinosawa.
1: De Hollywood Argyles, en dat in deze welbekende Allee-op. Voor zij die houden van Zuiderse muziek, wel, ik heb zometeen nieuws na deze van Rita Hovink en Laat me alleen.

Dat was Rita Hovink en Laat Me Alleen. En wie van Zuiderse muziek houdt, die kan dit weekend terecht op de 26e editie van Afro Latijn. Dat festival profileert zich als een smeltkroes van klanken uit Afrika, Latijns-Amerika en Zuid-Europa. Onder andere de bekende Nederlandse artiest Frenna en de Italiaanse Giovanotti, die treden erop. En zondag is het festival helemaal gratis. En voor meer informatie kan je terecht op de website afro-latino.be.

Dat waren de Jarmels hier bij Radio Ludo in Little Lovely One. Zometeen hebben we weer aandacht voor ons muzikaal feit van vandaag 15 juli. Maar eerst nog de Tremolos onder het motto: spreken is zilver, zwijgen is goud.

Ja, zo is dat meestal. Silence is golden. Dat waren de Tremolos. En dan hebben we ons eerste muzikale feiten pakken van deze 15e juli. En daarvoor gaan we terug naar 1956. Want dan is er Frankie Lymon en de Teenagers. Zij staan nummer 1 in de Britse hitparade. En daarmee is hij de jongste artiest ooit met een Britse nummer 1. Want op dat moment dat hij bovenaan de hitparade staat, is hij slechts 13 jaar oud.

een plaat uit de jaren 70 met nog altijd de waarheid erin anno 2026. Today the world is a mess. Donna Hightower. En meer van ons zometeen in deel 2 van deze Hallo Limburg.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor Welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Warenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Onze landgenoten Philipsen en Frétin eindigden op plaatsen 3 en 4. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele Tourgeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Dat waren de Swinging Blue Jeans in Don't Make Me Over. Een heel goede avond en heel fijn dat je bij ons bent. Dit is Radio Ludo. Van harte welkom in deel 2 van deze Hallo Limburg. Met nu muziek van Bobby Prins en de Vissers van Capri.

Dat is bijna dag op dag een jaar geleden dat ze hun allerlaatste afscheidsconcert gaven. Dat was in het Londense Hyde Park. De afscheidstournee noemde die Over and Out Tour. Het had allemaal te maken met de gezondheidstoestand van de toen 77-jarige Jeff Lynne. ELO en Confusion. En nu naar een beetje Franse muziek van Hervé Villard.

0: Diertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

Dat was Jay and the Americans hier bij Radio Ludo in Caramia. En het mooie weer nodigt uiteraard uit om te gaan toeren met de motor. En daarvan zijn er meer verkocht sinds 2011. Zometeen een update.

Pieter Tosh hier bij ons en dat in Get Up, Stand Up. Tijdens de eerste 6 maanden van dit jaar zijn er ruim 16.000 nieuwe motorfietsen ingeschreven in België en dat is een stijging met 13,2% op jaarbasis. Het gaat om het hoogste verkoopcijfer sinds de piek van 2011. De stijging doet zich vooral voor bij de wat lagere cilinderinhouden. De Belgische Mobiliteitsfederatie Traxio wijst onder andere op het autosalon in Brussel in januari voor deze sterke start. Daarnaast is er sprake van nieuwe modellen en updates die de kooplust aanwakkeren. Honda, BMW en Yamaha zijn de populairste merken.

Dat was de band Air Supply en dat in deze All Out of Love. Ja, het is nog hoog zomer, maar in Genk zijn ze toch al met de winter bezig. Zometeen er meer over.

Dat was Peppino di Capri en dat met Roberta. Ja, het is nog altijd hoogzomer, maar in Genk zijn ze toch al op zoek naar een nieuwe horecapartner om de komende jaren mee uit te bouwen aan het succes van winter in Genk. De voorbije jaren werkte de stad hiervoor nauw samen met partner Winterwonderland, maar die samenwerking wordt nu in onderling overleg afgerond. Voor de komende winterperiode ligt er dus een nieuwe concessie op tafel. Ja, die geselecteerde partner krijgt een gedeelte van het stadsplein ter beschikking om daar een gezellig winterdorp te realiseren. Geïnteresseerde horecaondernemers kunnen zich kandidaat stellen via de stad Genk.

Ja, een hit die ook in de jaren 80 nog heel hoog scoorde. Dit was het origineel van Jimmy Ruffin en What Becomes of the Broken Hearted. En nog verder terug in de tijd naar 1948 met Gerard Cox.

1948. Daarover ging het hier in deze hit van Gerard Cox. En dan naar ons muzikaal feit van vandaag 15 juli. Daarvoor gaan we terug naar 2008, want daar wordt in Groot-Brittannië tijdens een poll de plaat van Michael Jackson, Billie Jean, gekozen tot de beste dansplaat aller tijden. De man wordt gevolgd door onder andere de Queen of Disco Donna Summer met I Feel Love. En op plek 3 staat James Brown met zijn Sex Machine.

Ja, toen ook erg jonge Freddie James. Hij scoorde wereldwijd deze hit, genaamd Get Up and Boogie. Ziezo, dit was Hallo Limburg voor deze woensdag. Morgen doen we het weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Heel graag tot dan. En ik laat u met deze van Jimmy Gilmer en de Fireballs.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De toekomst van de Volvo-fabriek in Gent is veiliggesteld. Dat zegt premier De Wever nadat Vlaamse en federale regeringen een intentieverklaring hebben ondertekend met de autobouwer. In die deal zit tot 119 miljoen euro aan steunmaatregelen voor Volvo Gent. In ruil engageert de Zweedse constructeur zich om de productie in de site voor te zetten en uit te bouwen. Volvo krijgt het overheidsgeld pas als het de beloofde investeringen ook effectief doet. In het Vlaams parlement is er heibel geweest over een videopodcast rond gelijke kansen. Bevoegd minister voor welzijn Caroline Genet gaf toe dat de productie van die podcast, gepresenteerd door Daphne Achten, 800.000 euro kost. Enkele oppositiepartijen vinden dat onverantwoord in financieel barre tijden en wijzen ook op de povere respons op de podcast. Minister Genet verdedigt de kost en noemt de kritiek stemmingmakerij. In Veurne in West-Vlaanderen zijn 5 verdachten opgepakt in een internationaal onderzoek naar massale fraude met valse cryptobeleggingen. 2 hebben de Belgische nationaliteit, 3 zijn Nederlanders. Ze zouden zeker 200 slachtoffers gemaakt hebben met valse online advertenties waarin BV's en bekende Nederlanders winstgevende investeringen aanprezen. De gedupeerden verloren tientallen miljoenen euro's. Het netwerk werd gerund vanuit Cyprus. Eerder was in dezelfde zaak al een jonge man opgepakt bij zijn terugkeer uit Dubai. In de Tour waren de sprinters opnieuw aan het feest. In Nevers won de Noor Soren Barenskjold de massaspurt voor de Nederlander Olaf Kooi. Milan Fritin was derde. Op die plek stond eerst Jasper Philipsen, maar die is later gedeclasseerd wegens ellebogenwerk in de sprint. Tim Merlier was pas 15e. In het klassement verandert er niets. Opvallend, de renners reden vandaag met een gemiddelde van 50,9 km per uur. Zo was dit de snelste rit in lijn in de hele toergeschiedenis. Het blijft erg zonnig en warm bij een zachte noordoostenwind. Vannacht licht bewolkt bij minima tussen 15 en 20 graden. Morgen halen we 32 graden. De volgende dagen gaan de maxima langzaam dalen.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het arbeidsauditoraat in Gent opent een strafonderzoek naar het lek op een vrachtschip in de Waaslandhaven dinsdagavond. Uit een container op een boot met Filipijnse bemanning in het deurgangdok ontsnapte het giftige waterstoffluoride, wellicht tijdens het laden van het schip. Een 200-tal mensen dat in contact kwam met de dampen is daarna in het ziekenhuis beland. Bijna iedereen is intussen weer thuis. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies misliep en wie daarvoor verantwoordelijk is. Bij een kettingbotsing op de E40 richting kust zijn 10 gewonden gevallen. Niemand is in levensgevaar. De botsing gebeurde ter hoogte van Brugge, net voor het begin van de avondspits. Een auto was stilgevallen op de snelweg en verschillende andere voertuigen reden erop in. In totaal waren 8 voertuigen betrokken, 5 zijn weggetakeld, wat voor de nodige extra files zorgde. Keir Starmer heeft in het Britse parlement afscheid genomen als premier van het Verenigd Koninkrijk. Hij leidde ook nog een laatste kabinetbijeenkomst. Na afloop kreeg hij een staande ovatie. Starmer kondigde vorige maand aan te stoppen als Labour-leider en als prime minister. Zijn populariteit was op korte tijd aanzienlijk gedaald. Vrijdag volgt Andy Burnham hem op als partijleider. Normaliter legt hij dan maandag de eed af als nieuwe Britse premier. Na afloop van rit 11 in de Tour is de declassering van Jasper Philipsen toch weer ongedaan gemaakt. De UCI trok de beslissing weer in, zodat Philipsen toch weer als derde in de rituitslag staat na etappewinnaar Wärenskjöld en Olaf Kooi. Door die derde plaats houdt de sprinter van Alpecin zijn kansen gaaf om mee te strijden voor de groene trui. Dat puntenklassement won hij al eens 3 tours geleden. En in Sluis in Zeeuws-Vlaanderen is de Baloise Ladies Tour begonnen, met een proloog over net geen 4 kilometer. De Britse favoriete Zoe Backstedt reed de snelste tijd. Fleur Moors was beste landgenote op plaats 3. Lotte Kopecky liet pas de 8e tijd optekenen. De rittenkoers eindigt zondag. Tijdens de nacht is er wat bewolking, maar de minima zijn erg zacht, tot 21 graden. Daarna warmt het snel op van in de ochtend. Aan zee blijft het bij 23 graden. In de rest van het land tot 29 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.